Die Patsy Patsy. Ze mengt mixen. Die Patsy Patsy. Charadaladam. De poederap, vierap, federap, fei. Ze mengt mixen. Die Patsy Patsy. Ze mengt mixen. Die Patsy Patsy. Ja. Ze mengt mixen. Die Patsy Patsy. Charadaladam. Doe de pumperioe. De heet de schokse.